0: en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid. Gigant FM. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Ja, ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
2: op gigantfm.nl.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
5: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedemorgen.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen. Maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. GigantFM. GigantFM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: www.veronicaemmen.nl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: paniekhebben.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen. Maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Kemmen.nl.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is de slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek.

En nog steeds de muziek heerlijk zomers hier op Gigant FM. Dat kwam van de Kumai Dance Band en we draaiden een Indio Boy. En daarvoor een plaatje van Andy de Wit en we draaiden Andrea. Goed, we kijken even naar de klok. Het is ruim 9 minuten over 9. Ik zeg een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent, want je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Mijn naam is Marco en tot 1 uur vanmiddag ben ik erbij met het draaien van jouw verzoekplaat. Je hebt de hele week weer de tijd gehad om een leuke plaat te bedenken en je mag het weer doorgeven vandaag. Jouw favoriete plaat op jouw favoriete station. Bel of WhatsApp 059-130-2010. Per e-mail zijn wij ook te bereiken vandaag in deze uitzending. Dat is studio@gigantfm.nl. Maar uiteraard ook via onze website zijn we te bereiken. Dat is www.gigantfm.nl. Tot 10 uur heb ik zelf even een playlist samengesteld. En ik weet het zeker, dat is de muziek waar jij vrolijk van wordt. Zo ook rond de klok van 9:15 draaien wij de nieuwe megagiganten voor de komende week. En ook die is zomers. Om 10:30 dan hebben wij de keuze van André. Dat wil dus zeggen, André heeft de afgelopen week weer op zijn vliering liggen te snuffelen tussen de singeltjes. En ook daar heeft hij een zomersnummer gevonden. Een Engelstalig nummer. En ik zeg dat hij de moeite waard is. Dat doen we dus om 10:30. Verder hebben wij om 1:15 vanmiddag de A en de B-kant. Ook ik ben de afgelopen week even op de viering aan het snuffelen geweest. En ik kwam weer een hele mooie piratenklassieker tegen. Echt een pareltje van Harm Wierstra. En jullie mogen gaan kiezen welke kant van die single wij gaan draaien vanmiddag om 1:15. En wil jij alvast stemmen, dan verwijs ik jou naar de Facebookpagina van Gigant FM. Of geef je keuze even door via de Gigant FM app. Met

En over piratenknijters gesproken, dit is er ook één van. Een plaatje van Harm Wierstra uit 1978, uitgebracht via onder het Telstar-label. De A-kant is As dat maar goed giet en de B-kant is Wij blijven draaien. Welke kant zal jij graag gedraaid hebben willen om 12:15 vanmiddag? Het stembureau is geopend, laat je stem horen. Dat kun je dus doen via onze Facebookpagina. Als je denkt van ik wil Marco even bellen, dat mag ook. 059-1-30-2010. Deze komt uit de jaren 80. De Dire Straits, hier is de Walk of Life.

0: Rondom 11 uur Country Gigant. De lekkerste country klassiekers. Van de ochtend tot aan middernacht. Je zondag is pas echt gezellig met Gigant FM. Gigant
1: FM. Nog 4 plaatjes te gaan tot de nieuwe mega-giganten voor de komende week. En dat zijn Anita Arnett, Alla Villamoor, de Corgis, Rovers Return, dat is instrumentale muziek. Jan Smit, het is weer vakantie. Ja, want voor de scholen is het begonnen in Noord-Nederland, de vakantie. Dus vandaar dat we die plaat even draaien zo dadelijk. Maar nu eerst muziek van Jack Jersey.

Anita en de Edsir Boys waren dat. En à la Filamor heeft de tijd gezet op ruim 9:45. Het is de hoogste tijd voor de nieuwe megagigant voor de komende week. En die is deze keer in handen van de Dutch Boys. Toen ik het singlehosje van de week onder ogen kreeg, moest ik gelijk denken aan het plaatje wat ze toen in de jaren 80 uitbrachten van Monsieur Have You Ein Zimmerfrei. Toen stonden ze ook in zomerse kledij, dus op de fotohoes. En dat doen ze nu weer. Maar nu gaan ze op de trekker naar de Costa del Sol.

zon laat het nog een beetje afweten hier het noordoosten van Nederland. Maar desalniettemin zorgen wij dus voor de zon op je radio. Dit kwam van de makkers en de zomerzon. Kijk ik even naar de klok. En dat wil zeggen dat ik nog één plaatje kan draaien voor de klok van tienen. En dat is deze, The Cats en What a Crazy Life.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
9: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco

De opening na tienen is afkomstig van Nicky. Dit is je country muziek op je radio. Truck Driving Man is wat je voorbij hoorde komen. Goed, we zijn aangeland bij het officiële gedeelte van deze zondagochtend. Het is de hoogste tijd voor jouw verzoekplaat. Je weet het, tot 1 uur vanmiddag ben ik bij je met het programma Gigando Verzoek. De titel van het programma zegt het uiteindelijk al. We draaien speciaal voor jou op verzoek. En dat wil zeggen dat je kunt bellen of whatsappen naar deze studio. Het nummer daarvoor luidt als volgt: 059-130-2010. En uiteraard kun je ook gebruik maken van de GigandenFM-app. Op deze manier kun je ook heel gemakkelijk je plaatjes aanvragen via je mobiele telefoon. Het komende uur gaat zeer zeker gezellig worden. Dat zie ik aan de hand van de muziek wat is aangevraagd. En uiteraard straks om 10:30 hebben wij de keuze van André. En André heeft ook gekozen voor een prachtig Engelstalig nummer. Wat heel goed past in de zomer. Het eerste verzoekje wat ik ga voordragen, die komt voort via onze website www.gigandfm.nl. Brenda heeft het formulier ingevuld en die vraagt een plaatje aan van Drukwerk. Hallo Den Haag, op de plaat van de Suskus, Boeren aan de Macht. Nog verwacht ik dat de plaat bedoeld wordt van Harry Klorkenstein met O.O. Den Haag. Die heb ik klaarstaan. Mocht dat niet goed zijn, dan laat het mij even weten, Brenda. Goedemorgen Marco, graag een mooi Tiroler plaatje voor jullie zelf. Ik heb al een hele mooie gedachten. En die gaan we draaien voor Jelle en Annie, voor Radio Bloemfontein en ook voor Ineke Boonstra. Bedankt hoor en groetjes van Vrouwtje Kramer. Dankjewel Vrouwtje, we gaan het voor jou regelen. Marco, alvast een fijne verjaardag gewenst. Graag een plaatje van Cheap Trick. En dit is afkomstig van de Miranda uit Klasineveen. Hartelijk dank daarvoor. Leuk dat je daaraan denkt. En ik heb het plaatje trouwens klaarstaan als tweede in het komende blokje. Erik zegt ook: hey Marco, ik zag het in de agenda staan dat je op 10 juli aanstaande jarig bent. Ik wil je vast feliciteren met je verjaardag. Dankjewel Erik. Ook heel leuk dat je daaraan denkt. Ook werd een plaatje aangevraagd namens Erik. Hij zegt: goedemorgen Marco. Ik wil een plaatje aanvragen voor Martin, Marco, Jan Mooibroek, Tedo en ook voor Bert op de vrijdag. Graag een nummer van Heino met Rosamunde. Of het kleine café aan de haven. Groetjes van Erik. Komt goed Erik. Onze vaste luisteraar Hein Tiek uit Klasineveen. Hij doet ook weer gezellig mee vandaag. Hij zegt: goedemorgen Marco. Graag een nummer van René Karst met Annemarie. En dat is speciaal voor alle vrienden en alle luisteraars en het GigandenFM team. En dat werd dus aangevraagd. En iedereen krijgt de groeten van Hein Tiek uit Klasineveen.

Zo dan, iedereen heeft goed wakker geschud op deze vroege zondagmorgen, de 5e juli van het jaar 2026. Daar de muziek van Cheap Trick uit 1979 en I Want You to Want Me.

Van de 1979 gaan we naar 1978. Want dat is het jaar dat deze plaat werd uitgebracht door Harm Dierstra. De A-kant is Als dat maar goed giet. En de B-kant, we blijven draaien. Nu is mijn vraag aan jullie. Welke kant van deze single jullie graag willen horen vanmiddag om 12:15? Tot die tijd van de klok mag je gewoon vrijblijvend stemmen via onze Facebookpagina. Of via de Gigant FM-app. Heel gemakkelijk. Vrouwtje vroeg om een Tiroler plaatje. En toen dacht ik meteen aan Kitty und Erika. Hier is Heidi.

Nou verwachtte ik dat het origineel was van de Jumping Jewels, maar deze uitvoering is ook zeker zo mooi. Dit was Electric Guitar Harry met Afrika. Lekker geluiden zo op de zondagochtend. En het blijft maar doorgaan. We gaan ruimte maken voor de keuze van André. Ja, daar is hij. Vandaag heeft hij gekozen voor het nummer uit 1978. Namelijk de Surfers met Windsurfing. In 1978 namen de Surfers de single Windsurfing op. De windsurf-hype uit het begin jaren 80 maakte van deze plaats een ontzettend grote hit. Willem van Kooten, ook wel bekend onder zijn DJ-naam Joosten Draaier, bracht deze plaat uit samen met Jaap Egremond. Een heel leuk detail is overigens dat de single de naam van de Surfers stond. De studioversie werd er ingezongen door leden van de Internationals en Breeze. De groep die op de televisie optrad bestond uit onder andere artiesten die de plaats playbackten. Foi, foi, foi. Kortom, weer een fijne en zomerse knijter deze week. Geniet ervan namens André. En wat ook een leuke werkswaardigheidje is, heb je die plaat op single? Dan zou ik de B-kant eens draaien.

We zijn namens André weer veel te weten gekomen over deze plaat van de Surfers. We daar de windsurfing. Dat was tevens de keuze voor André voor deze week. Goed, kijk ik even naar de klok. Het is al ruim 10:30 geweest. Tijd voor de volgende ronde verzoekjes. Zo kreeg ik via onze website www.gigantfm.nl een verzoekje binnen van Angelica en Willy uit Elum. Zij zeggen, goedemorgen Marco, een hele fijne zondag voor jullie team en alle luisteraars. En we wensen een fijne muzikale zondag toe. Lieve groetjes. En dat moest het plaatje zijn van Jannes. Met jou naar Griekenland. Die heb ik klaarstaan. Gaan we direct ten gehore brengen. Germ van Meekeren, hij belt me elke zondagmorgen even op. Ook vanmorgen was dat weer het geval. Hij deed dat op 059-130-2010. Vraagt een plaatje aan, helemaal speciaal voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie. En het hele team van GigantFM. Moest een plaatje zijn van de Scorpions. Mooi gevonden, Germ. Goedemorgen, Marco. Graag een plaatje voor mijzelf. De Alpenvriendenbaum in de Rozen van Zuid-Tirol. Groeten van Albert Lunenborg. Goedemorgen Marco, zou je van mij en alle luisteraars en jullie hele team het plaatje willen draaien van de Roffels? Geef mij een oude boerderij. Lieve groetjes van Monique uit Emmen. En ze zegt ook nog even, dat is lief. Alvast een van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst aanstaande vrijdag. Dankjewel Monique. Hoi, dit is ook lastig. Europe, Carrie of Nazareth, Love Hurts. Goedemorgen toppers van GigantFM. Graag een plaatje voor Jannie en Fred Bijholt uit Groningen. Speciaal voor mijn lieve vrouw Maria, voor Marco en Melissa. Verder ook voor jullie zelf en voor iedereen die zit te luisteren naar GigantFM. Alvast bedankt en de groetjes uit het Groningse Haren namens Ekke Terpstra. Weet jij een leuke plaat wat je graag op de radio wilt horen of wilt delen met de luisteraars van GigantFM? Ik zou zeggen, kom maar op. Ik zoek hem graag voor jou op. Bel of WhatsApp naar 059-1 en dan 30-2010. We gaan in het vliegtuig richting het zuiden. In een DC-10 met Jannes en met jou naar Griekenland.

mochten namens Germ van Meeker een plaatje uitzoeken van de Scorpions. Dit is hem geworden uit 1990. The Wind of Change. Prachtig mooi. Goed, we gaan even weer ruimte maken voor de A- en de B-kant.

Een piratenklassieker hebben wij centraal staan van Harm Wierstra uit 1978. De plaat werd uitgebracht onder het Telstar-label in dat jaar. De plaat heeft twee bekende kantjes. De A-kant is Als dat maar goed giet. En de B-kant gaat over een radiopiraat of over de radiopiraten. We blijven draaien. Welke plaats spreekt jou het meeste aan? Laat het mij even weten via onze Facebookpagina of via de Gigant FM app kun je het allemaal realiseren. We gaan nu luisteren naar muziek van de Roffels. Geef mij een oude boerderij.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Ja, ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
2: op gigantfm.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, melden Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
4: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Ik zat zojuist de nieuwsberichten even te bekijken. En, het wordt veelal genoemd dat Amerika 250 jaar bestaat. Dus vandaar dat ik even voor deze plaats koos van BCDN en Amerika. Trouwens, het plaatje is volgens mij niet op single uitgebracht. Het komt van een LP af. Ach, toch wel een keer leuk om te draaien zo op de Vaderlandse Radio. Goed, van harte welkom terug. Het is ruim 8 minuten over 11. Leuk dat je nog steeds luistert naar de klanken van Gigal de Vem. Gigal op verzoek met ondergetekende Marco. Tot 1 uur ben ik dus bij je met het draaien van jouw verzoekplaat. En ik moet zeggen, er worden leuke platen aangevraagd vandaag. Heb jij nog iets leuks in gedachten wat je graag op de radio wilt horen of wilt delen met onze luisteraars? Dat is dus mogelijk. Zoek contact op met onze studio. Stuur een WhatsAppje naar 059-130-2010. En uiteraard is dat ook ons telefoonnummer. Mocht je willen bellen naar de studio, is dat ook het nummer 059-130-2010. Ook via de website worden nog steeds plaatjes aangevraagd. Ook jij kunt dat doen op www.gigantfm.nl. Als je op de website komt, dan zie je een foto van mij. En dan staat er bij platen aanvragen. Als je daar even op klikt, dan komt het lijstje in beeld. En vervolgens kun je dus het lijstje invullen en verzetten naar de studio. Goed, we gaan eens even kijken. We gaan een plaatje draaien van Corrie Konings. Mooi was die tijd. Gaan we doen voor Germen Gerry, Aria Jonny, voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boomstra. En dat werd aangeboren door Jelle en Annie uit de Westereen. Goedemorgen Marco, alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag aanstaande vrijdag. Het aangevraagd door Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. En hij zegt, draai de lege krattenwals maar even. Dankjewel Henk. Goedemorgen Marco, draai maar even een leuk plaatje van Boomerang. Groetjes van Marta. Gaan we regelen, Marta, voor jou. En ook dankjewel voor het berichtje. Arno zegt, goedemorgen Marco, is er nog tijd voor Poco? Vast wel. We gaan eens even voor jou opzoeken, Arno. Een heel andere muzieksoort vraagt Henny aan. Ze zegt, hallo Marco en alle luisteraars. Graag een piratenplaatje van de Selvera's met twee reebruine ogen. Een heel mooi plaatje dat je maar weinig meer hoort. Ik wens iedereen een fijne zondag en alvast een fijne verjaardag gewenst. Groetjes van Henny. Henny, dankjewel. En ja, volgens mij staat hij in ons systeem. Dat gaan we zeer zeker voor jou draaien. Dat gaan we doen uiteraard voor de klok van 1 uur. Bert Bos uit Losser die vraagt het nieuwste plaatje aan van Michael. Noorderzon. En Bert vermeldt er even bij graag deze heerlijke nieuwe zomerse plaat. We gaan het voor jou regelen, Bert. Straks over twee plaatjes gaan we even een kleine tussenstand doen voor onze A en B-kant. Even kijken hoe de vlag erbij hangt. En straks voor rond de klok van 11:30 gaan we weer kijken naar een volgende ronde verzoekplaatjes wat allemaal is aangevraagd door onze luisteraars.

Zo rond deze tijd van de klok hebben wij altijd even een kleine tussenstand. Zo omtrent de plaats daar aan de B-kant. Eens even kijken. Herman en Annie die zeggen kant A. Scroll ik even naar boven. Komt er een berichtje binnen van Kerst en Tineke. Die zeggen goedemorgen Marco. We willen graag de A-kant horen. Gewoon een gezellig nummer. Johan de Vries die zegt goedemorgen, graag de A-kant. Allemaal de groetjes van Johan de Vries. Marta uit Los Arensveen zegt we gaan vandaag voor de A-kant. Fijne uitzending. Marta, dankjewel voor jouw bericht. Even verder. Bertus Broekhuizen die gaat voor kantje B. Die zegt een prettige zondag. Harm en Hilda die gaan voor de A-kant. René Schaafsma die gaat voor kant A. En Dirk van der Schaaf die zegt beslist. Dus ik ga ervan uit dat het kant A is. Ja, kijk ik even naar de procentjes. Dan is het echt kant A die er met zijn kop en de schouder bovenuit steekt. Maar liefst 95% heeft dat op heden opgestemd. En dat zijn onder andere Anneke de Vries, Saskia van Tellingen Uiterwijk, Christijn van der Veen, Arie Westerberg, René en Treini, Tia Rosien, Harry Tibbe, Monique Kuiper, Henk Schuts, Jacob Pieterman. En nog heel veel namen staan in de lijst. Wil je er nog verandering in brengen? Welke kant wil je graag horen? Kant A of kant B? Ik verwijs je in onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of even via je mobiele telefoon. Via de GigantenFM app. Hier zijn de Alpenvrienden Bouw.

hebben hem speciaal gedaan voor Marta uit Losarensveen. Deze plaat van Boomerang en Beautiful Morning Glory. Het is ruim 11:30 geweest. Het blijft maar doorgaan met het aanvragen van al die leuke muziek. Zo is ook aangevraagd Lucas en Gea en Elke Steen. Gaan we doen voor Anna, Tini, Harmke, Mans, Bonnie, Rieks en Elsje. En het hele team van Gigant FM, de Parkheemster, Wichter en jongens. En dat eraan gevraagd door Rolf Hulshoff uit Musselkanaal. Kun jij voor Vroni Dijkstra een mooie plaat draaien? Groetjes van Joukje. Dat moet geen probleem zijn. We hebben heel wat leuke muziek in ons systeem staan. En we gaan even een keuze eruit maken. Hoi Marco, zou je een plaat willen draaien voor mijn man? Hij is namelijk groot fan van John Denver. Graag de country boy. Groetjes vanuit Musselkanaal. Komt van Nanny. Ik werd gebeld niet zo lang geleden door oma Bakker uit Klasineveen. Ze wil graag even een plaatje aanvragen voor haar schoonzoon Henk Peters. Heel veel sterkte toewensen met een plaatje van Ronnie. Uiteraard ook Henk, grote maat. Heel veel sterkte vanaf deze zijde.

0: Oma Leemhuis uit Coevorden die zegt... Marco, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag aanstaande vrijdag. En een fijne dag gewenst. Oma Leemhuis, ontzettend bedankt dat je daaraan denkt. En we gaan er uiteraard een mooi versie van maken aanstaande vrijdag. Hoi Marco, wil je een plaatje draaien van vader Abraham? Ga nooit meer van huis. Groetjes van Peter en Bianca. Goedemorgen Marco, wil je even de plaat draaien van Belinda Kenaar? Het leven valt best mee. Groetjes van Gerry en Gea uit Klazinaveen. Ook een mooi gevonden, we gaan een plaatje erbij zoeken. Weet jij ook een leuke plaat? Ik zoek het graag voor je op. Moet je het wel even doorgeven via onze website gigantfm.nl of via WhatsApp 0591 130 2010. Verder kreeg ik een berichtje van Marcel. Met heel wat leuke foto's, gezellige foto's. Staat erbij vermeld, graag een verzoeknummer speciaal voor jouw broertje, Gerard. Nu op vriendenweekend in Tubbergen. En graag het plaatje van Daniel Loos. En hier kom ik weg. Dan ben ik zelf ook redelijk bekend in Tubbergen. Maar ik kan helaas niet lokaliseren waar jullie precies zitten. Maar ik ga er wel achter komen hoor. Nu in ieder geval speciaal voor jullie daar op vriendenweekend. Hier is Daniel Loos uit Erika. Hier kom ik weg.
1: Je moeder van Holm, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekker en klinkt. Elke straat ken ik. Elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

Deze plaat heb ik van de vliering gehaald de afgelopen week. Een plaatje van Harm Bierstra. De A-kant gaat eigenlijk een beetje over een illegale straatrace. Dat is dat maar goed giet, is de titel van die plaat. En de B-kant gaat over de vaderlandse radiopiraten. Wij blijven draaien. Welke kant van deze single wil je graag horen? Die gaan we dus draaien over een pak een beetje een dikke uur. Tot die tijd van de klok mag je je stem uit blijven brengen via onze Facebookpagina of via de Gigant FM app. Nu muziek van Shaking Stevens en You Drive Me Crazy.

beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Cioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
8: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
7: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
8: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
7: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
10: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
4: Gigant FM. Gigant op verzoek.

De opening na de klok van 12 en de kop van formatie Love Affair. En we daar een Everlasting Love. Zet de tijd op ruim 8 minuten over 12. Ik zeg van harte welkom. We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte Gigant op Verzoek voor deze zondag, de 5e juli. En dat allemaal van het jaar 2026. Komende uur gaat er ook weer van alles gebeuren. Er wordt vooral heel veel leuke muziek gedraaid. Heb je nog een toevoeging, denk je, van die plaat? Die wil ik graag nog even op de radio. Dat is dus mogelijk als je even belt naar 059-1-30-2010. Of een WhatsAppje stuurt naar hetzelfde nummer. 059-1-30-2010. Of maak gebruik van de Gigant FM-app. Natuurlijk hebben wij ook dit uur de ontknoping voor de A- en de B-kant. Het plaatje van Harm Hierstra. Kantje A is nog steeds, als dat maar goed giet. En de B-kant, wij blijven draaien. En die keuze dus hebben we bij onze luisteraars neergelegd. En dan gaan we dus om 12:15 vanmiddag bekendmaken hier in de uitzending. Verzoekjes. Hi Marco, graag een plaat van de Sunstreams. Eigen keuze voor iedereen die luistert en het hele team van Gigant FM. En dat werd aangevraagd door Joke Kolstee. En de Sunstreams. Heel veel leuke muziek gemaakt. Dus de keuze is altijd erg lastig om dat te doen. Maar toch is het mij gelukt. We gaan draaien heel toepasselijk de zomerwind.

berichtje van Gea en Dick uit Slazineveen. Die zeggen, draai maar even een leuk plaatje. En ook speciaal voor de 10e juli aanstaande. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Hartelijk dank daarvoor. Leuk dat jullie eraan denken. Hallo Marco en team GigantenFM en alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. Wil je wel een hele mooie plaat draaien van Bouke samen met René? Speciaal voor mijn zoon. En voor mijn luifers Cor, Henk, Tobina, Daniel, Manuela, Erik, Emma, Saskia en Hemmo en de kids. En heel veel draaiplezier met je uitzending. Groetjes van Monique uit Winschoten. Ria en Bertus uit Emmen, oftewel de familie Homan. Luisteraars van het eerste uur van GigantenFM. Zij vragen een plaatje van Julio Iglesias en Kein Adio, Kein Goodbye. Oh, dat is wel een hele oude. Wilma, een klomp met een zeiltje. Dat gaan we draaien voor iedereen die luistert naar GigantenFM. En ook voor uzelf een gelukkige verjaardag komende week. Met de groetjes van Marie Jeanne uit Melzelen in België. Marie Jeanne, hartstikke bedankt voor jouw bericht. We gaan het plaatje erbij zoeken straks van Wilma. En een klomp met een zeiltje. Maar nu eerst muziek van de Zunstreams en de Zomerwind.

We moesten namens oma Bakker uit Casineveen even een leuke plaat van de Ronnie uitzoeken. Speciaal voor Henk Peters. En dat is deze geworden. Eine kleine Träne. Het zit zo rond de klok van 12:30. Traditiegetrouw gaan we even weer een ronde verzoekplaatjes voordragen hier op de radio. Marco, even voor de vakantiegangers in het noorden. Herman en de Watjes met kamperen in Grun. Groetjes van Gerrit Utgrun.

krijgen via onze website, giraldefm.nl, vanuit Diever. Namens Peter Hessels. Hij vraagt een plaatje aan van Wim Dekker. Een leuke instrumentale speciaal voor alle luisteraars. Nou, Diever ligt in Drenthe, dus ik dacht, ik draai de Drentse wals speciaal voor jou, Peter. Ik heb hem klaarstaan, we gaan hem direct draaien zo dadelijk. Mark Wagenaar uit Emmen die vraagt om een plaatje van Ronnie Ruijsdaal met Dikke Duda. Of een plaatje van Mooiwark. Niks, niet remmen, gas erop. Hallo Marco, alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. We luisteren de hele morgen alweer gezellig mee. Draai maar even Jannes en het drijft een fles. Groetjes van Gert-Jan, de Densons en de Rooie Frits uit locatie Nieuw-Amsterdam. Jongens, leuk dat jullie luisteren. Fijne zondag toegewenst. Ik heb het plaatje trouwens nog niet aangetroffen in ons systeem. Ik ga nog even verder met zoeken. En als me dat niet lukt, dan ga ik even andere leuke plaat draaien van Jannes. Dat is vast geen probleem. Een plaatje speciaal voor mijn moeder. Duo onbekend, Rode Rozen op Witte Zijde. En dat komt van André Bregman uit de Wervershoofd. Hij heeft erbij vermeld, ik ben nog steeds verkouden. Maar dat komt alweer goed. Groetjes van André. André, mijn advies is gewoon blijven luisteren naar Gigant FM. Want met Gigant FM in de ether zijn alle zieken zo weer beter.

Nog een kwartiertje te gaan. Dan gaan we de singeltje draaien van Harm Wierstra. Je hoort zojuist in het fragment. Op A-kant staat als dat maar goed giet. En de B-kant. We blijven draaien. Jullie mogen nog steeds stemmen via onze Facebookpagina of via de Gigant FM app.

Julio Iglesias en Kaina Dio, Kain Kobay. En het setje van 4 zijn we begonnen met het plaatje van Wim Dekker en de Drentse Wals. En er kwamen heel veel leuke reacties op binnen. Zo ook van Mariska uit Emmen, die vond het plaatje helemaal prachtig.

Goed dan, tijd voor de ontknoping voor onze ARB-kant. Harm Wierstra staat vandaag centraal in deze uitzending. De A-kant zojuist, je hoort het. Als dat maar goed giet. En de B-kant, wij blijven draaien. Een berichtje van Alex. Alex Bakker uit Winschoten. Die zegt, goedemiddag Marco. Vandaag ga ik voor de B-kant. Wij blijven draaien natuurlijk. En dat moeten jullie van Gigant FM blijven doen. Groetjes van Alex. We blijven ons best doen. Stoppen is geen optie, Alex. Dankjewel voor jouw bericht. Goedemiddag Marco, ik doe mee vandaag aan de B-kant. De B-kant graag, dat zegt Erik uit Goes, Zeeland. Bas de Veldhuis, die zegt, wel lastig dit keer hoor. Ik wil ze allebei. Ja, eentje kan maar winnen, Bas. De volgende is misschien aan te vragen. Het is natuurlijk ook een keer makkelijk om deze manier je muziek door te geven. Dan gaan we gewoon voor je draaien. Trouwens, hebben jullie ook suggesties voor de A- en B-kant? Heb je een singeltje op de vliering liggen waarvan jij denkt van... die kan best op de radio? Stuur even een mailtje naar marco@gigaldefm.nl. En wie weet brengen we onder aandacht hier op de zondag. Goed, gaan we naar de procentjes. De B-kant is echt behoorlijk achtergebleven. Slechts 4% heeft er maar op gestemd. Dat is echt weinig. 96% voor kant A. Gert van der Veen, Anja Pijker, Geert van Dijk, Henk Mensing, Ali Koops, Vrouwtje Kramer, Janne van Aert, Johan Schuur, Sietse Zeeman, Henk Schut, Monique Kuiper, Harry Tibbe, Joke Koolsteer, Tia Rozezien, Anja Bloeming, Sjaakje van Tellingen uit de Wijk en ook Anneke de Vries, Arie Westerberg en B. van Wijk enzovoort enzovoort hebben op de plaat gestemd van Harm Wierstra, de A-kant. Als dat maar goed giet. En gaat bijna fout, maar nu gaat het goed.

slot even een serieus momentje hier in de show. Het kwam van Chris de Roo en Als ik er morgen niet meer ben. Tot zover dit programma Gigold op verzoek voor deze zondag de 5e juli van het jaar 2026. Ik ga bijna afscheid nemen. Ik zag nog een verzoekje verschijnen hier in de mailbox. Krijg ik 2 suggesties door van Jannes. Ieder afscheid kent een traan of adio, amore, adio. En die is speciaal bedoeld voor Leon en Beppling uit Casineveen. En dat werd aangevraagd door Diane. De woorden die erbij staan vermeld, die zijn niet echt heel vriendelijk. Wij van Gigant FM zijn om mensen te verbinden en niet uit elkaar te jagen. Kom op zeg, er is een zoveel trammeland in de wereld. Geef elkaar de hand. Met deze woorden gaan we eruit voor vandaag. Ik wens jou en iedereen een fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak er wat leuks van, met elkaar. Moest je werken de komende week, dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen Joep de Mazzel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.

0: www.scammer.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
6: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is tamelijk bewolkt met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg en waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen en waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen een zonnige periode. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Morgenavond is er overal veel zon. Namorgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden, maar na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vrezen de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek van house.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Ja, er zit lipstick op je shirtje. Ja, eventjes wegvegen. Ik bedoel, Jan, lijkt zo slordig. Hè. Lipstick on your collar van Connie Francis. En daarvoor nog Mr. Nightlife. Waarom niet? En daarmee zijn we begonnen met het... de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 5 juli, ja. En een aantal mensen die hebben al vakantie. Sommigen moeten nog een weekje, misschien 2 weken nog werken. En dan, ja, tijd van het jaar, zeg ik dan weer. Zo is het hoor. Welkom dus, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En op dit moment is het ook een zonnige zondagmiddag. Althans, hier het mooie Westerwolde. Ja. Net even voor de show aan doen. Ja, kom het even wel naar beneden hoor. Ja, als je van buiten staat, ben je nat geworden. Moet ook niet zeuren, want eind van de week worden we ook weer nat. Niet door de regen, maar door het zweten. Want we gaan weer richting de 30 graden, las ik ergens. Dus, nou ja, hoe dan ook. We moeten het maar doen. Ja. Het is niet anders. Nee, zo is het ook eens hier. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Waarin jouw muzikale bijdrage van harte welkom is. En laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. Ja, ik kwam het tegen op Facebook en ik zag dat Benny Hulshoff, hij is 80 jaar geworden. Nou hoor ik je denken, Benny Hulshoff, wie is dat? De man achter Mood en Fun, ja. Benny, mocht je toevallig zitten luisteren, van harte gefeliciteerd namens het hele team van Gigant FM. En maak er een mooie dag van. Ja, en over moed en vuur gesproken. Ja, dan moeten we er ook even een plaat van draaien. Zo is het toch. Johnny Ringo. Voilà.

hij kan erom lachen ook nog, hè. Ja, zo is het. Shake It Stevens en Bonnie Tyler en een Rocking Good Way. Vierhonderd FM, de vrolijke uren zondagmiddag. En we gaan eens even kijken wat er al binnenkomt aan de muzikale suggesties. Koop die zegt, Mojan, we mogen weer. Fijne uitzending. Dankjewel, Koop. Ja, we mogen weer. Ja, gisteravond ook, hè, met het DJ Carousel. Dus ja, vandaag ook eventjes weer, maar dan met de vrolijke uren. Zo is het. Heb ik mijn weekend weer vervuld. Ja, zo is het. Even kijken, André Brichtman uit Wervelshoofd. Hij zegt Alvin Stardust en Pretend. Gaan wij op zoek, André. Dankjewel, hoor.

Goedemiddag Jan. Graag de plaat van de Rodo's en op mijn fietsie. Succes vanmiddag en de groeten van Hein Tiek uit Klazineveen. Hein, dankjewel en ook uiteraard de groetjes vanuit het mooie Westerwolde. Goedemiddag, vrolijke Jan. Het is weer gezellig. Draai maar weer wat moois. Hè? Een mooie SBR. Standje buren ruzie. Ook voor het hele gigante WEM-team. En de groetjes komen van Marta uit Roelofs-Aardersveen. Marta, ook de groetjes namens het hele team van Gigante WEM.

0: Dit zijn de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur op Gigant FM. Mijn naam is Jan. Ik wens je een heel bijzonder goede middag. En over goede middag gesproken, ik zeg... wel een goede, ja. Zeg ik dat nog eens een keer. Een goede middag, Cor.
1: Hallo. Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Justin de Wild... met Cherio.
0: Ja.
1: Groeten. Hoi, hoi. Hoi. Nou,
0: dat gaan we ook even doen, want ja, dat is de nummer 1 hit van dit moment, hè. Goed, muzikale suggesties. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Ja, en dat kan via allerlei wegen. Ik bedoel, als je naar onze website gaat, dan zie je het ook hoe je ons kunt bereiken. Gigantfm.nl. Dan krijg ik het vanzelf binnen en dan ga ik eens even mijn best doen. Ja. Ik ga nu ook even mijn best doen om die platen erbij op te zoeken. En aanvullingen zijn van harte welkom dus. studio@gigantfm.nl en WhatsApp naar 059-130-2010. GigantFM en de vrolijke uren en de muziek van Justin de Wild.

Muziek uit het verre verleden en je hoort de muziek van Alvin Stardust en Pretend. Op verzoek van André, ja. Goedemiddag, grote vriend. Graag het plaatje van de Stranglers met Always the Sun. Dankjewel, vriend. En de groeten, Dien Kameroortje, Oet Winschoten. Robin Buzer, dankjewel daarvoor. En de laat die, ja, die gaan erbij opzoeken. Goedemiddag Jan, heb je ook een plaatje van Jan Bozeroen of Opie Corier? Ik heb ze eigenlijk alle twee wel, dus... Hè? Nou ja, eentje ervan die heb ik nu voor je klaarstaan, beste Jeannette. En wie weet, komt die andere ook nog voorbij voor de klok van 6 uur, ja? Hè? Je weet het maar nooit, hè? We kunnen alle kanten op deze zondagmiddag, dus behalve de goede zeggen ze wel eens. Maar goed. Jan Bozeroen, zonder een cent ben je geboren.

klinkt wel bij als een vakantieliefde, hè? Ging over Malena en werd bezongen, bespeeld door de Millionaires. En je hoorde hier nog giganten van. Dus even kijken, bijna de klokje van 3 uur. Dat betekent dat we er eventjes uit moeten voor het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we bij je terug met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Ja, Jolanda Paul, die vraagt op de plaats van Ancora. We zullen haar ooit vinden. Moet ik even zoeken, beste Jolanda. Maar ik ga mijn best doen. GigantFM, de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. Tot aan de klok van 3 uur. Lionel Richie. Dit is Dancing on the Ceiling. What?

0: kunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
7: Daktechnieken Emmen?

0: Fernando Express. En dat ging over Pretty Flamingo. En welkom terug, het tweede gedeelte van de vrolijke uren op Gigant FM. De eerste plaat overigens, na de klok van 3 uur, was van Sunset. En als Marietje naar het bal toe gaat, ja, dan heeft ze feest hoor. Dat kan ik je verzekeren. Dus, toevallig heet mama ook Marietje. Dus even kijken. Ik krijg de groetjes van de buurman en buurman uit Klazineveen. Freek en zijn buurman. En die vragen om een plaat van Edwin Bos. Een truckchauffeur in hart en nieren. Gaan we doen. Ja. Marta die zegt, draai nog eventjes de plaat van de Venga Boys met We Go To Ibiza. Oh. Mooie vrouwelijk van toch? Ja? Ja, zo is het. Een paar zonnetjes erachter. Oh. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Peter van der Velde. Hij vraagt om een plaat van Andrew Landers en Manuel Kubai. Ook dat gaan we opzoeken. Mark uit Emmen die komt met Likapé en de Circus Tent. En als het kan ook Henk Benaard met Ik Lach Als Een Clown. Nou, ik ga mijn best even doen, beste Mark. Je weet het, hè? Een zoektocht. Gelukkig is het niet zo heel erg warm, dus ik kan het eventjes rustig aan doen op de sokken. Herman uit Zwijndrecht. Hij zegt de tijdbrekers, de rock van Netje. En als het kan ook Lady Roos en Buurmans Duiven. Mijn favoriete plaat van collega Johan de Vrezen, ja. Ik denk niet dat hij nu punten heeft gescoord bij Johan, dus... Dus even kijken. Goedemiddag, Gigant FM, met Jan. Hallo.
1: Hoi Jan, met Erik.
0: Erik.
1: Ik ben Marco voor vrijdag Imogen, van hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en geniet van het leven. En dan wil ik graag plaatjes afvragen van de voortak van Op de Tandem of Val de Kloes. Je maakt me gek. Goedjes, Erik.
0: Nou, leuk toch? Speciaal voor Marco, die aanstaande vrijdag dus jarig is. Ja, dat gaan we ook zeer zeker doen. Dus dat gaan we ook eventjes een voorfeestje, een voorvuif, om het maar zo te noemen. Jolanda die vroeg om de plaat van Ancora met We Zullen Haar Ooit Vinden. En ik heb de plaat gevonden, dus die gaan we meteen maar eventjes inzetten. Speciaal voor jou, Jolanda. Deze plaat van Ancora.
2: 2018 in San Marino. Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee?

is alweer heel wat jaren geleden dat deze plaat uitkwam. Maar het is en blijft nog steeds een leuke plaat door Andrew Jorgens en Manuel Goodbye. En in het Nederlands is hij ook gemaakt door Frankie Mirella toen in die tijd. Ja, dat weet ik nog. Een hele poos geleden.

van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Nou, ik denk het er niet. Nee, ik denk het er niet. Maar het lijkt me wel eens heel leuk. Ja, zeer zeker. The Venga Boys and We're Going to Ibiza. Dat was een standje burenruzie, denk ik. Roelofs aan de Veen. Opgepast. Zo is het. Zullen we kijken, 3:30 geworden hier op Gigant FM. En dat betekent dat we halverwege de show zitten. En dat betekent ook dat we de nieuwe Mega Gigant gaan draaien. En die staat op naam van The Dutch Boys.

De Calimero's. Weekend Cowboy. Ja, dat ben ik ook een beetje. Eigenlijk wij allemaal een beetje, toch? Ja, zo is het toch. Hè? We houden van het weekend. André die vraagt of ik hem laten draaien van Hans Versnel aan het strand. En dat is volgens mij met Set 2, hè? Set 2 en Hans Versnel, volgens mij wel. Ik ga eens even zoeken. Jolanda die zegt Romy met Ave Maria. Ook dat ga ik eens even zoeken, of we dat kunnen vinden. En dan gaan we het ook zo dadelijk inzetten. Maar voordat het zover is... Oh, dit is zo leuk. Wil ik even meenemen naar het heden. Dit is de nieuwe single van Jan Boer.

Ja, speel die dans 2.0. En dat was de versie van Mannes op Gigant FM. Ja, je zou het ook kunnen kennen natuurlijk van ja, Peter Koelewijn. En die heeft het ook gemaakt, hè, in heel wat jaren geleden. Maar dit was ja, de tegenwoordige tijd, om het maar eventjes zo te noemen. Janette zegt nog eventjes, top, dankjewel. Ik denk dat het geen plaat van Obi Corrier. Ja, die hebben we ook gedraaid. In Bank en Bos. Ja. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van, even kijken, 4 uur, ja. En dan zijn we zo dadelijk bij je terug met het derde gedeelte van de vrolijke uren hier op Gigant FM deze zondagmiddag. De 15 juli 2026. Tot aan de nieuws van 4, Pat Benatar.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: In landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Autobedrijf Ferdi Snijders. Autobedrijf Ferdi Snijders.
9: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi Snijders in Emmen de

En dan zeg ik ook, hey hallo, welkom terug. Het derde gedeelte van de Vrolijke Uren, zondagmiddag. Gigant FM. Dus even kijken, goedemiddag Jan. Weer twee vergeten pareltjes. Wat dacht je van Benny Nijman met Marie-Louise? Of Roland Verstappen met Zij is een wonder? Een fijne dag nog namens Arno. Arno, dankjewel daarvoor. Ja, die Benny Nijman, Marie-Louise, die heb ik in het verleden wel eens gedraaid. Dus ja, die kunnen we wel eens even weer gaan opzoeken. En ja, Roland Verstappen, dat is ook een leuke plaat met Zij is een wonder. Soms moet je even wachten, hè. Even wachten. Het is net bij de pizza, maar uiteindelijk ga ik het wel vinden, dus althans, ik doe mijn best. Gigant FM, de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag tot de klok van 6 uur. En jouw muzikale bijdrage is wel te welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. En dan ja, mag je het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010.

eventjes heel hard opzoeken, maar ik heb het gevonden. Want ja, André en Peter die vroegen om het laat van Hans Versnell met Aan de Strand. Heb ik moeten zoeken, maar ik heb het uiteindelijk gevonden. En dan gaan we het ook eventjes draaien. Het is niet alleen van Hans Versnell, maar samen met Zet Toe. En dan heet het inderdaad wel Aan de Strand zingt een muzikant. En als het goed is, is die muzikant nu klaar ervoor.

alweer bijeen. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen.

0: z'n allen.
1: Als we gaan dan met z'n allen.
0: Kameraden, hand in hand.
1: Kameraden, hand in hand.
0: Als het gras... Oh.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Fijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

GigantenFM tijdens de zomer van 2026. Jimmy Cliff en The Sunshine in the Music. En het een beetje zomer op je radio, hè? Ja, zo is het. Eens even kijken of ik een plaat op de rij van Henk Damen. En zij valt op de DJ. Dat gaan we ook even regelen. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Gaat goed komen. Dankjewel ervoor. Maar is deze van Benny Nijman. En het gaat over Marie-Louise.

0: in Torremolinos.
1: Bert de Stijgerpijp. En ik zal het even niet opletten. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, maar ja, dat, iedereen heeft al eens een keer dat hij niet zit op te letten, denk ik, ongeveer plus minus. Rowan, die vraagt om een plaat van Edwin Bos. Rowan, dit wil ik best doen. Alleen, ja, ik heb pas geleden nog een plaat gedraaid van Edwin Bos. Dus ik neem het even mee naar het laatste uur, als je het niet erg vindt. Bloed een mooie vrouw, vraagt hij om. Nou, dat gaan we eventjes regelen in het laatste gedeelte van de vrouwelijke uur. Robin, ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Ik zal zeggen, laat je verrassen. Hier is Pussycat.

Zij is een wonder. Roland Verstappen op Gigant FM. Leuke gast over. Dus ik heb hem eens een keer mogen begroeten hier in de studio. Jaren geleden, toen zat hij nog bij een ander station, maar dat maakt niet uit, dat tezijde. Maar hij was toen samen met Alidus Hidding. Alidus op de accordeon. En Roland die had zijn gitaar meegenomen. Ja, leuk duo inderdaad toen. Even kijken. Hoi Jan, nog bedankt voor de leuke avond gisteren. En nu weer een suggestie. Gordon Lightfoot met Sundown. Een fijne zondag. Iedereen, zegt ze. En dat is Christel Jacobs uit Enschede. Dankjewel daarvoor. Nou, je hoort hem nu op Gigant FM. Gordon Lightfoot.

gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwartje mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Raadsel, GigantenFM en ja, samen. Dat was hem toch, Robin? Hè? Die bedoel je toch? Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker. Goed, we gaan het uur afsluiten. We gaan ons opmaken voor het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Ik spreek je zo dadelijk weer na de klok van 5 uur. En heb je nog muzikale wensen? Laat het eventjes weten. Studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela in juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiitische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: toe.
1: Jede Jungen braucht ein Mädchen van Peter Maffay. En daarvoor nog Dirk Meeldijk, Leef jij maar raak. Daarmee zeg ik welkom terug, het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 5 juli 2026. Ja, de show is bijna afgelopen en de zon die begint te schijnen. Ja, mooi werk toch? Zo is het. Herman die vraagt al wat. Ik moet even kijken, Herman, of ik dat kan vinden. Herman Brood met maak van een scheep geen donderslag. Herman zegt er nog eventjes bij. Het was topje vandaag. Dankjewel. Janette die vraagt of hij nog is van Guus Meeuwis. Met dat komt allemaal door jou. Ik ga eens even kijken, ja. Jan, heb je nog tijd voor een liedje van de WC Experience? Speciaal voor Peter, want ja, vorige week zo gelachen om die pandenkoek. Nou, Marta, we gaan hem zo dadelijk nog eventjes inzetten hoor. Gaat goed komen, dankjewel. En Peter, even goed luisteren naar die plaat, hè? Als hij zo dadelijk voorbij komt. Dus, ja, dat zul je nooit meer vergeten, denk ik. En ik mag aannemen dat je inmiddels wel weet waar het om gaat en waar het erover gaat, natuurlijk. Hè? Oh. Ik heb ook nog wat muziek in de wachtlijst staan, dus. Ook dat gaan we erin proppen tussen nu en de klok van 6 uur. Gigant FM, de vrolijke uren. Maar hier en daar heb ik nog wat plekje vrij. Dus voel je geroepen, dan houd me aanbevolen. Studio@gigantfm.nl, dus studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010 voor het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Ja, ik had het gisteren ook al even gedraaid. Maar ja, ik zeg het nog een keer. Ik denk dat het wel een dingetje wordt de komende weken. De nieuwe single van Robert Pater en Blijf bij mij.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

beetje muziek van de Texas Tornado's op Gigant FM. Ja, dat was een beetje zijn wijze hier in huis, Roelof Zadersveen. Hey? Met de pannenkoek. Nou, dat kun je bij de manier hebben, want dan heb je een probleem, denk ik. Hè? Zo is het ook nog eens een keer. Dus even kijken. Hallo, Radio Gigant. Kan het plaatje gedraaid worden van Romy? Het is niet alles wat blinkt. Alvast bedankt en de groetjes van mij. En wie is mij? Ja, dat is Siska uit Oosterwolde. Siska, dankjewel ervoor. Het was even zoeken, maar ik hoop dat je deze bedoelt. Ja, ik denk het was wel. Romy en Reina.

stem in je hart. En ja, daar moest ik ook een beetje naar luisteren natuurlijk. Want ja, Siska die vroeg een plaat aan. Ik denk, nou ja, heb ik het nou goed, heb ik het nou niet goed. Maar Siska die stuurt een poppetje. Ja, helemaal blij. Dus ik neem aan dat het ook de goede plaat was, beste Siska uit Oosterwolde. Ging om die plaat in van Romy, ja. Moest eventjes spieken, ja, zo is het toch. Gigant FM, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. En dit is er eentje uit de oude doos, uit die bananendoos, zeg maar. Dr. Pop. En de hele grote hit, World at War.

0: Het heden en verleden op één station. Hier lopen Engels, Duits en Nederlands hand in hand. Dit is Gigant FM. Gigant
1: FM. Cusi, Belladonna. Quattro formaggi.

Op verzoek van Mark uit Emmerdijzen van Likkepij en Circus Tent. Ja, dat heb ik door de wijk ook wel eens. Dat ik denk van nou, het lijkt niet wel een Circus Tent. Maar ja, met alle plezier uiteraard hoor. Gigant FM, de vrolijke uren. Terug naar de begin jaren 80. Roland Keizer, dit is Santa Maria.

0: Marianne Wijber en Willem Bart. En wat heeft een mens nog meer te wensen? Ja. Eigenlijk van alles en nog wat, dacht ik zo'n beetje hoor. Robin, hallo.
1: Hey, vriend. Je bent goed bezig.
0: Dankjewel.
1: Als het kan, nog even een plaatje van Discount laten. Dankjewel, vriend, voor de gezellige middag. Fijne avond. En bis next time. Tjus.
0: Ja, een Discount die zou ik moeten bewaren, denk ik, voor die next time. Ja, sorry. Het zit erop. Marta die zegt toch eventjes, ja, ik had het wel gedacht. Ja, ik heb jou niks meer te zeggen, hè. Dus ja, net als zeg nog eventjes bedankt voor de gezellige middag en de mooie muziek. Graag gedaan, mensen. Hé, hey, het is gebeurd, ja. Afgelopen. Trek de stekker eruit om 6 uur, dan gaan we het even afkoelen tot volgende week zondagmiddag. Vanaf 11 uur, Bert Haan en Country Gigant. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: ook voor reparatie en advies. Kijk maar op taktechniekemmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Het is overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen. En er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen er zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige westenwind. En die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. En morgenavond schijnt de zon overal. Na morgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer, met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden. En na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Ja, ready for this.
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
9: Snijders. Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.fabriekemmen.nl.
1: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunwin en rolloen.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

horloge van stilte en de radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Zeeman Elektro in Nieuw Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.
2: Onze

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak. In je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
1: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Wil je ook een country klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

fijn. Ken het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een Mac. Ken het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn

ben geboren in een nek, in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn ziel en het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een nek, in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn ziel en het is fijn.

geen wrak, waarom gek? Ik ben geboren in een mek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn om een drukker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een mek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn.

ken het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn om een drukker te zijn.

0: Pop wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigantisch.